Er is gee hoor met Billy Forrest, She Can't Say That Anymore. Jy het geluister na hoor hier op RSG. Vanaand het ons teruggereis na die countryklanke van Billy Forrest en Barbara Rey, twee kunstenaars wie se musiek steeds deel is en bly van Suid-Afrikaanse musiekgeskiedenis. Ek speel het met Barbara Rey se verwerking van die baie bekende Donna Fargo treffer, Funny Face. Ek is Jacques Arendt, tot volgende keer. Vlieg hoog, koningskind.

Eva Cassidy met Autumn Leaves en voor haar Tandi Ntuli en Carlos Nino met Noma Yoyo. Nou wat een mooie plek om dan vanavond te eindig, want Eva wijst precies wat een groot vertolker met een bekende lied kan doen. Op haar Live at Blues Alley opname het die pianist Lenny Williams se spontaan ontstaan. Hulle het nie vooraf dan nou geoefen of enigszins voorbereid vir dit nie. Selfs Eva se gitaarkoorde het effens van die gewone benadering tot die jazz standaard verskil. En dit bring my terug na ons gedagte vanaand. Hierdie vroue het nie bloot liedere gespeel of gesing nie. Elkeen het iets van haarself by die taal van jazz gevoeg. My naam is Van Rieke Lukas, baie dankie dat jy saam geluister het. Maak seker jy kyk mooi agter jouself en volgende week gaan ons voort met Vroue in Jazz, net hier waar die musiek die praatwerk doen. En bly lekker, jy lekker mens.

0: Die lang gaan nog weer een keer komen.
1: Voor de dans, voor de dans. En die blijft me rij. Een poop of een medaille.
0: Hij is die voor die vlees. Zo rollen hier in den wil. Hoe is vers? Hij is die vers.
1: Een poop of een medaille.
0: Zeker moest hij voor die vlees.

0: Maar te tijd keer vaak het niet makkelijker om voor een kind een keuze te geven. Al is dit iets wat jij weet, ook in jullie keuzes gaan aanvaard. Want of je kind nou een rode broek aantrekt of een zwarte broek aantrekt, je dacht, het is tweede vaardig je kind met een broek aantrekt als ze bij huis uitgaan. Maar dat klinkt simpel voor ons, maar voor jouw kind geeft het niet zo'n beetje van, oké, ik is bemachtig om zelf een keuze te gaan maken. Ek word nie gedwing wat vir my 'n eis is en wil op my hele systeem absoluut teenskoop nie. Of probeer goeders op 'n ander manier stel. In plaas daarvan om te sê, jy moet dit en dit en dit doen, kan mens dit tweedevaardig stel is, so ek wonder nou, as jy nou vandag hierdie rooi broek gaan aantrek, of dit nie mooi sal lyk saam met die rooi rekkie wat in jare is nie. So baie keer is dit 'n geval van of dit die woordkeuses wat ons gebruik net een klein beetje aanpas. En dit is weer eens van ons van kijk bij die conferentie is erg praktische goedies wat ons kan gebruik om kinders wat angstig is, om kinders wat waarlik die PDI ervoor in hulle lyfies te kan help om te kan functioneer in elke dag se lewe.
1: Natuurlijk kom daar nie 'n boekie saam met wanneer babas gebore word, hoe om ons kinders groot te maak nie. Ons leer maar deur sogenaamde trial and error, soos die Engelse sou sê.
0: Dit is definitief so. En dit is ook weer eens daai ding. Dit wat werk vir die een kind, gaan nie noodwendig werk vir die ander kind nie. So baie keer sal ons op vir ouers sê, as jy een iets vat en dit werk nie, moet jy nie opgee en besluit my sjoe, nee wat. Hierdie gaan nie werk nie. Probeer 'n volgende tegniek. Probeer iets anders te doen. Want elke kind en elkeen is rarig net mooi. So verskillend en so uniek. En dit is rarig ook wat dit eintlik lekker maak om dit te doen wat ons doen. Om alles te kan help om daai paadjie te kan vind van wat is verskillende opties wat dalk nog werk vir my kind.
1: En dis my gas wat vanoggend met my gesels het hier op Groeipyne, Christel Kokemoer. Sy is 'n arbeidsterapeut en dan ook betrokke by Weekly Education. Hoe tree mens met julle in verbinding? Is daar 'n webtuiste?
0: Oh, is 'n webtuiste. So ons webtuiste is Weekly Education Online. My e-posadres is julle ook welkom te gebruik. Dit is weeklyeducation@gmail.com.
1: Nou daardie Weekly is W-I-G-G-L lang ei.
0: Dis 100%.
1: Christel, baie baie dankie vir ons gesprek vanoggend en baie sterkte met die werk wat julle doen om mense met kennis te bemagtig.
0: Baie dankie vir die geleentheid, Anthea.
1: Ja, al wat oorbly van my kant af, Anthea Fredericks, is om te groet tot volgende week, dieselfde tyd en dieselfde plek wanneer ons weer gesels oor allerhande aspekte rondom ons voorskoolse kinders. Tot dan, mooi bly.

Diana Krall met Dancing in the Dark. Volgende is instrumentale en atmosferische meesterstuk van een van die meest iconische muziekgroepen uit die Verenigde Koninkrijk, en dit is Sade met Mermaid vanaf hulle 1992 album Love Deluxe.

net geluister naar Novel Waag met Dance With Me. Volgende op ons lijst is elektronische snit getiteld Et Moi, deur die Amerikaanse muziekkunstenaar Nim.